Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

van Gent in Zeeland. Haar moeder zei, mijn dochter wordt een ster. En iedereen in Sas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver.

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Peter Borgs is de nieuwe algemeen directeur van Wit-Gele Kruis Limburg. De 48-jarige truienaar, die al 17 jaar actief is binnen de organisatie als directeur Financiën, Logistiek en Administratie, volgt Nadia van Anrooyen op. Borgs start in een uitdagende periode. De thuisverplegingsdienst staat voor grote projecten, waaronder de vergrijzing in de regio en een geplande verhuizing van alle diensten van Genk naar een nieuw hoofdkantoor in Hasselt tegen 2027. Op het industrieterrein Genk-Zuid bouwt het bedrijf Seaground aan een Europese primeur. Een 30 meter hoge energieheuvel die stroom opslaat als een batterij. Bij een overschot aan wind- en zonne-energie wordt water naar een bovenbassin gepompt om bij schaarste via turbines weer elektriciteit op te wekken. Voor de heuvel is 800.000 ton overtollige grond nodig. Het project met uitkijkplatform moet tegen 2028 operationeel zijn. Het wordt vandaag zeer wisselvallig in Limburg. Al vroeg in de ochtend trekken de eerste buien over de provincie. Na een drogere middag volgen later opnieuw felle buien met kans op onweer en zware windstoten. Het kwik haalt maximaal tot 23 graden. Pas vanavond laat wordt het droog.

Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzaten en Maltegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar derde termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

0: laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De toestand van de 24-jarige man uit Zuutendaal die zaterdagavond zwaar gewond raakte in een vijver is nog steeds kritiek. De twintiger nam een duik in de vijver van recreatiegebied Papendaalheide en kwam vermoedelijk met zijn hoofd tegen een steen terecht. Zwemmen is daar strikt verboden. Burgemeester Ant Schrijvers benadrukt dat de gemeente het toezicht op de site met de inzet van een bewakingsfirma en politie Karma al een tijdje heeft verhoogd. In het Torpark in Genk is het Laser Innovation Lab officieel geopend. Met een investering van 5,5 miljoen euro gaan het onderzoekscentrum Siris en Torpark er materialen bewerken met uiterst precieze lasers. De technologie laat toe om oppervlakken nieuwe eigenschappen te geven. Van het zwartste zwart ter wereld voor de ruimtevaart tot structuren die het gebruik van PFAS overbodig maken. Het wordt vandaag zeer wisselvallig in Limburg. Al vroeg in de ochtend trekken de eerste buien over de provincie. Na een drogere middag volgen later opnieuw felle buien met kans op onweer en zware windstoten. Het kwik haalt maxima tot 23 graden. Pas vanavond laat wordt het droog.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Doorreizen naar andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Charkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten. De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Mary Hopkins en Knock Knock Who's There. Een hele goede morgen allemaal. Welkom in alweer een vakantie-editie van Espresso.
1: Espresso. Met de Ludowijn.
0: Ja, en tijdens mijn jaarlijkse vakantie krijgt u van ons muziek bijna continu, zeg maar helemaal continu vanaf nu. Met onder andere Alain Delorme, Cashmere zit erin, Daniel Gérard en Jerry Lee Lewis.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Espresso. De heerlijkste muzikale kop koffie, geserveerd door onze barista van dienst, Ludo Wijn.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Doorreizen naar andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Kharkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten. De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

De wondermooie stem van Nancy Sinatra. You only live twice. Goedemorgen. Dankjewel Ludo Wijnen. Morgen opnieuw koffie, heel vroeg in de ochtend. En nu door naar de middag, samen met jou en met Lunchbox. Het is 9:56 intussen. Formidabele muziek van Jackie James heb ik voor jou. Ook Rocco Granata komt eraan, zelfs The Shadows, nog eens instrumentaaltje. Het is de dag van de gastronomie vandaag. Zo dadelijk meer erover. En nu Luc Steno uit zijn 90s periode.

0: Vandaag 2 juni staat duurzame voedselproductie en gastronomie centraal op deze dag voor de duurzame gastronomie. De dag werd ingesteld door de Verenigde Naties. Lokale en milieuvriendelijke voeding krijgt extra aandacht. Maar ook respect voor boeren en producten staat centraal. Duurzaam koken vermindert voedselverspilling. Traditionele keukens en seizoensproducten worden vandaag gevierd. Deze Werelddag voor Duurzame Gastronomie benadrukt gezonde en bewuste eetgewoonten. Samenwerking tussen landbouw en gastronomie is belangrijk. En zo staat 2 juni voor voeding, cultuur en duurzaamheid.
1: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
2: Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 2 juni, we gedenken vandaag Willem Duis. Duis was een Nederlandse radio- en tv-presentator die in 2001 op deze dag op 82-jarige leeftijd overleed. Hij werd vooral bekend als presentator van het populaire televisieprogramma Voor de Vuist Weg, dat van de jaren 60 tot de jaren 80 een van de best bekeken programma's van Nederland en Vlaanderen was. Willem Duis stond bekend om zijn rustige, vriendelijke interviewstijl en zijn vermogen om gasten op hun gemak te stellen. Naast televisie presenteerde hij ook diverse radioprogramma's en muziekuitzendingen. Hij speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Nederlandse praatshow en entertainmenttelevisie. Willem Duis wordt herinnerd als een van de meest invloedrijke presentatoren uit de Nederlandse omroepgeschiedenis.

doet me altijd denken aan die Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Wat heeft er eigenlijk niks mee te maken, hè? Stairway to Heaven, Neil Sedaka hier. Was een liedje ook al in 1960 met Dr. Hook en Only 16 daarvoor. Radio Ludo, laat ons hier nog eens de allermooiste stem van Vlaanderen bijhalen. Het was die stem van Hilde Rens, die door het leven ging als zangeres Jasmin. Ze heeft ons veel te vroeg verlaten. When I Need You. Een hard-to-find classic op Radio Ludo.

Altijd een feestplaat gebleven, de Bachstaps en The Letter. Fijne radiohit trouwens ook, hè. Met Marina van Rocco Granata daarvoor, van de Italiaans-Vlaamse muzikant. Wat Vlaams erfgoed geworden is intussen, hè. Er is ook een film gemaakt rond het leven van Rocco Granata. Straks gaan we eens kijken wat er te beleven valt in Hasselt vandaag. En nu Jackie James.

Jackie James, Fake My Heart. Vanavond 19:30 kan je bij de Quinte in de Brandstraat 3 in Gaaghoven naar Pokeballs. Een lessenreeks. Volgende elementen komen aan bod. De herkomst van Pokeball, is het gezond? De opbouw en basistechnieken van de voorbereidingen. Daarna gaan we aan de slag en kunnen we onze eigen creativiteit gebruiken. Pokeball met quinoa en gerookte forel komt erbij. Ook Pokeball met de kip en baby paksoi. Met parel couscous en scampi's en ook met verse zalm en couscous. Meer informatie bij de Quinte. Vanavond deelname €15 en dat in de Brandstraat 3. En de organisatie is Firm van Gaaghoven. Pokeballs.

0: is een song van Terry Stafford uit 1964 en Suspicion. Het is altijd jouw muziek op Radio Ludo, want hier hoor jij de fijne classics terug zoals je ze nergens nog terug hoort. Boney M, Baby, Do You Wanna Bump?
1: Do you wanna bump?

0: disco-band uit Duitsland die de jaren 70 en 80 helemaal ondersteboven haalde tijdens de discotijd. Boney M, Baby, Do You Wanna Bump. Gaan zo stilaan op naar het regio-nieuws van 11 uur. En dat doen we met het allereerste album van Stef Bos, wat hoge successen boekte in der tijd, waarop het liedje Papa ook stond. Is dit nou later? We horen elkaar zo aan de andere kant van 11 uur.
1: We speelden ooit verstoppertje.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Peter Borgs is de nieuwe algemeen directeur van Wit-Gele Kruis Limburg. De 48-jarige truienaar die al 17 jaar actief is binnen de organisatie als directeur Financiën, Logistiek en Administratie, volgt Nadia van Anrooyen op. Borgs start in een uitdagende periode. De thuisverplegingsdienst staat voor grote projecten, waaronder de vergrijzing in de regio en een geplande verhuizing van alle diensten van Genk naar een nieuw hoofdkantoor in Hasselt tegen 2027. Op het industrieterrein Genk-Zuid bouwt het bedrijf Seaground aan een Europese primeur. Een 30 meter hoge energieheuvel die stroom opslaat als een batterij. Bij een overschot aan wind- en zonne-energie wordt water naar een bovenbassin gepompt om bij schaarste via turbines weer elektriciteit op te wekken. Voor de heuvel is 800.000 ton overtollige grond nodig. Het project met uitkijkplatform moet tegen 2028 operationeel zijn. Het wordt vandaag zeer wisselvallig in Limburg. Al vroeg in de ochtend trekken de eerste buien over de provincie. Na een drogere middag volgen later opnieuw felle buien met kans op onweer en zware windstoten. Het kwik haalt maximaal tot 23 graden. Pas vanavond laat wordt het droog.
5: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Hier in Vlaanderen, hier hadden we een Nederlandstalige versie in de jaren 90 met Lux Steno en Sandra Kim samen, Bel Me, Schrijf Me. Maar dit was de originele Gilla in 78 en Bend Me, Shape Me. Het is 10:55 intussen, tot 12 uur nog Lunchbox. Vandaag dinsdag 2 juni. Het zonnetje is van de partij. Onze fijne zonnige muziek van James Last ook bijvoorbeeld. Zelfs Dutch Rhythm Steel and Showband en Freddie Aguilar. Ook die songs komen eraan. Zo dadelijk in de krant een foute verkeersboete. Een opvallend bizarre krantennieuwsje. Intussen nog eens Reach Out, I'll Be There. Dit zijn de Four Tops.

Wat bizar nieuws uit de kranten. In de Verenigde Staten heeft een vrouw een verkeersboete gekregen omdat ze met haar telefoon in haar rechterhand zou hebben gereden. Volgens de politie werd ze betrapt tijdens een routinecontrole in het verkeer. De agenten stelden vast dat het gebruik van een telefoon achter het stuur verboden is. De vrouw ging echter in beroep tegen de boete met een opmerkelijk argument. Ze verklaarde dat ze haar rechterarm helemaal niet kon gebruiken op dat moment. Daardoor zou het fysiek onmogelijk zijn geweest om de telefoon in de rechterhand te houden. De zaak leidde tot verwarring bij de bevoegde instanties. De politie zegt de camerabeelden en vaststellingen opnieuw te bekijken. Juridische experts wijzen op mogelijke misverstanden of foutieve waarnemingen. En dat incident zorgt intussen voor discussie over handhaving en bewijslast in het verkeer. Stel je voor.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Vorige week toen beschreven we en besproken we nog het leven en het overlijden van Freddie Aguilar. Was het topliedje Anak dat in meer dan 50 landen op de markt kwam in der tijd. Terug in de tijd, zodanig naar 2 juni 1953 met een nieuwsfeit hier op Radio Luto.

0: no charge.
1: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
2: 2 juni de tijd in. 2 juni 1953 werd Elizabeth II gekroond tot koningin van het Verenigd Koninkrijk. De ceremonie vond plaats in Westminster Abbey in Londen. Miljoenen mensen volgden de kroning via televisie en radio. Er was ook het eerste grote televisiegebeuren wereldwijd. Elizabeth werd symbool van stabiliteit en continuïteit. Haar regering zou meer dan 70 jaar duren. De kroning blijft een historisch moment voor de Britse monarchie. Kroning van Elizabeth II, 2 juni 1953.

0: Adieu.
1: Jeanne Mansant, hij vond de nous dire adieu uit 76. En exact 20 jaar later kwam het nog eens in het Nederlands op de markt door Wendy van Wanten hier in Vlaanderen. Na haar affaires met Prins Laurent moest dat geweest zijn, hè, toen ze wat liefdesverdriet had, Wendietje. Jackie DeShannon, Put a Little Love in Your Heart, daarvoor, met alle liefde, doen wij het hier met Anthony Quinn deze morgen.
2: I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you.

we two. Adds up to I love you and you love me.

Duo Dave & Annie, Eurythmix, There Must Be An Angel Playing With My Heart op Radio Ludo. Geweldig fijn dat je ons ontmoet hier op FM, op DAB+, of via de livestream. Wij zijn toonaangevende retro radio. Marianne Faithfull, Estiers Goodbye.

Nog een beetje 60s werk van Marianne Faithfull as Tears Go By. Zo dadelijk de weetjestrommel met een vergeten aflevering van FC De Kampioenen. Daar willen we het eens over hebben. En hier nog eens genieten van James Last. Zijn mooiste, firmste en strafste orkestleider ooit geweest. Biscaya.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Elke dag bizarre weetjes in onze weetjestrommel. En vandaag hebben we het over FC De Kampioenen. In 2021 werd een verloren aflevering van FC De Kampioenen teruggevonden in de archieven van de VRT. De aflevering, getiteld De Verjaardag, was opgenomen in 1991, maar werd om onbekende redenen nooit uitgezonden. De fans ontdekten het bestaan ervan toen een fragment opdook in een documentaire over de serie. Uiteindelijk besloot de VRT om de aflevering alsnog op televisie uit te zenden, tot grote vreugde van de fans. Het werd een nostalgisch moment, omdat sommige acteurs uit de aflevering intussen overleden waren. De Verjaardag is alsnog uitgezonden van FC De Kampioenen.

Net zoals toen ben ik altijd geweldige fan gebleven van de liedjes van de Poppy Family. Which Way You Going, Billy? Beetje melancholie erin ook, hè? Maar het klonk wel heel erg mooi. Het is een fijn radioliedje dat nog steeds blijft plakken. Al meer dan 60 jaar, vrienden. Bijna 12 uur, straks smakelijk eten. Neem Radio Ludo erbij. En wij gaan met Gilberto Sullivan richting 12 uur. On va s'aimer. Een hele mooie dinsdag samen.

0: draaien. Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Het Limburgs Kankerfonds schenkt 100.000 euro aan het Pancreasfonds van het Universiteitsfonds U Hasselt. Met dat geld willen onderzoekers van U Hasselt, het Jessa Ziekenhuis en het Limburg Clinical Research Center een AI-model ontwikkelen dat chirurgen moet ondersteunen bij complexe operaties voor pancreaskanker. Op de Riemsterweg in Bilze is maandagnamiddag rond 3 uur een auto met aanhangwagen frontaal gebotst op een vrachtwagen. De auto week om onbekende reden van zijn rijvak af. De bestuurder zat een tijd lang gekneld en werd door de brandweer bevrijd. Hij is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De passagier en de vrachtwagenchauffeur bleven ongedeerd. De Riemsterweg werd een tijd lang volledig afgesloten voor het verkeer. Het wordt vandaag zeer wisselvallig in Limburg. Al vroeg in de ochtend trekken de eerste buien over de provincie. Na een drogere middag volgen later opnieuw felle buien met kans op onweer en zware windstoten. Het kwik haalt maximaal tot 23 graden. Pas vanavond laat wordt het droog.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.

Te midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

Ja, wat doe je eraan? Zie een zot geweld, dat valt het jammer niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden zijn wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messe alleen tussen de velden op een wele. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder deed. En hij zei wijfeken. Ik zie haar, heren. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettigen zij met haar gat.

0: jij bouwt aan de scheepvaartkaai in Hasselt, is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De toestand van de 24-jarige man uit Zuutendaal die zaterdagavond zwaar gewond raakte in een vijver is nog steeds kritiek. De twintiger nam een duik in de vijver van recreatiegebied Papendaalheide en kwam vermoedelijk met zijn hoofd tegen een steen terecht. Zwemmen is daar strikt verboden. Burgemeester Ans Schrijvers benadrukt dat de gemeente het toezicht op de site met de inzet van een bewakingsfirma en politie Karma al een tijdje heeft verhoogd. In het Torpark in Genk is het Laser Innovation Lab officieel geopend. Met een investering van 5,5 miljoen euro gaan het onderzoekscentrum Siris en Torpark er materialen bewerken met uiterst precieze lasers. De technologie laat toe om oppervlakken nieuwe eigenschappen te geven. Van het zwartste zwart ter wereld voor de ruimtevaart tot structuren die het gebruik van PFAS overbodig maken. Het wordt vandaag zeer wisselvallig in Limburg. Al vroeg in de ochtend trekken de eerste buien over de provincie. Na een drogere middag volgen later opnieuw felle buien met kans op onweer en zware windstoten. Het kwik haalt maxima tot 23 graden. Pas vanavond laat wordt het droog.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis, aangezien wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Am Ende bleiben Tränen.

0: Hey, dank jij al bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maasijk, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky's. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Het Limburgs Kankerfonds schenkt 100.000 euro aan het Pancreasfonds van het Universiteitsfonds U Hasselt. Met dat geld willen onderzoekers van U Hasselt, het Jessa Ziekenhuis en het Limburg Clinical Research Center een AI-model ontwikkelen dat chirurgen moet ondersteunen bij complexe operaties voor pancreaskanker. Op de Riemsterweg in Bilze is maandagnamiddag rond 3 uur een auto met aanhangwagen frontaal gebotst op een vrachtwagen. De auto week om onbekende reden van zijn rijvak af. De bestuurder zat een tijd lang gekneld en werd door de brandweer bevrijd. Hij is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De passagier en de vrachtwagenchauffeur bleven ongedeerd. De Riemsterweg werd een tijd lang volledig afgesloten voor het verkeer. Het wordt vandaag zeer wisselvallig in Limburg. Al vroeg in de ochtend trekken de eerste buien over de provincie. Na een drogere middag volgen later opnieuw felle buien met kans op onweer en zware windstoten. Het kwik haalt maxima tot 23 graden. Pas vanavond laat wordt het droog.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky's. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem, had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.

0: Nou, dat was hem, de enige echte Barry White, met zijn zalige stem in deze I'll Do For You Anything You Want Me To Do. Een zeer goede namiddag, welkom hier bij Radio Ludo en welkom alweer in de nieuwe Hallo Limburg. En dat tot aan 7 uur vanavond. En ik stel voor dat we er maar meteen aan beginnen, want de tijd die staat niet stil. Zometeen Time After Time van Chris Montes.
1: Hallo Limburg.

dat was Chris Montez, de man die begin jaren 60 doorbrak met zijn rauwe rock'n'roll. Denk dan aan Let's Dance, maar later, onder invloed van A&M-oprichter Herb Albert, veranderde hij zijn stijl naar de wat zachte, relaxte pop, met daarbij wat Latijns-Amerikaans invloeden en uiteraard ook wat bossa nova. Time After Time, dat was Chris Montez. En nu naar de Nederlandstalige muziek met Rob de Nijs.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Ja, het moet een mooie stad zijn daar in Portugal, want het werd hier nog een keertje bezongen door deze Linda de Souza in deze Coimbra. En zometeen hebben we nieuws uit de regio na dit mooie nummer van The Middle of the Road.

Ja, nog een beetje genieten van die zon dankzij deze wat digitale weg via de radio. Dat was The Middle of the Road in Soleil Soleil. En dan naar de Hasselse Maastrichterstraat, want daar kunnen verzamelaars van voetbalshirts sinds gisteren hun hart ophalen in de WK pop-up winkel op huis nummer 34. Eusebio Roggen stelt er namelijk zijn gigantische collectie aan voetbalshirts te koop, met daarbij ook een groot aantal wedstrijdgedragen shirts. Naar schatting heeft de man 1500 shirts de afgelopen 30 jaar verzameld. Hij noemt het zelf een wat uit de hand gelopen hobby. En naar aanleiding van het aanstaande WK voetbal in de VS stelt hij de collectie samen met zijn kinderen tentoon in de pop-up store in de Maastrichterstraat. En daar kan je nog terecht tot en met 19 juli.

0: die grootheid van Gary Moore en I Still Got the Blues. Zometeen trekken we naar de zomerbar Odette in Beringen. Ik heb eerst nog deze van The Young Rascals in A Good Loving.
1: 1, 2, 3.

Ja, een nummer dat anno 2026 nog regelmatig opduikt bij diverse radio- en tv-programma's. Deze van Lawrence Welk in The Baby Elephant Walk. En zometeen dus naar plaatje Odette in Beringen na dit nummer van

gelukkig hebben we daar nog geen last van. Tombe la neige, dat was muziek van Adamo. En bij zomerbar plage Odette, langs het kanaal in Beringen, zijn jongeren onder de 21 jaar niet meer toegelaten. De uitbater neemt de maatregel nadat tieners er de voorbije weken overlast hebben veroorzaakt. Volgens burgemeester Thomas Vins van Beringen kan het niet de bedoeling zijn dat de politie daar om de haverklap moet komen. De zomerbar plage Odette, vlakbij de waterskiclub, is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een vaste waarde in Beringen. De bar opende op 1 mei opnieuw de deuren, maar de voorbije weken waren daar geregeld problemen gemeld met Turkse jongeren. En daarom neemt de uitbater nu maatregelen. Jongeren onder de 21 jaar zijn niet meer toegelaten. Het is natuurlijk goed dat de uitbater kort op de bal speelt, maar volgens de burgemeester is het alleen jammer dat een aantal enkelingen het verpesten voor de hele groep.

Ja, dat is een onafscheidelijk duo. Dawn en Tony Orlando in deze Say Has Anybody Seen My Sweet Gypsy Rose. Zometeen weer wat muzikale feiten van deze 2 juni. Maar eerst nog een zomerhit. En dat is deze van Khaled. En die heet nog altijd Aisha. Come see.

En dan nog wat muzikale feiten van deze 2 juni. Onder meer in 84, want dan scoort Wham met de hit Wake Me Up Before You Go Go. Het is een eerste Britse nummer 1 en de titel is ontleend aan een memo-briefje dat Andrew Ridgeley voor zijn ouders achterliet. En op 2 juni 1979 staat Donna Summer met haar Hot Stuff, een eerste van 4 weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100. De eerste single uit Bad Girls, het is haar 2e van 4 Amerikaanse nummer 1 hits.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van alle een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bak.

Roger Glover en Guest. En Roger Glover ken je nog wel als de basgitarist bij de rockband Deep Purple. Ja, het nummer werd een grote hit en dat was mede te danken aan de revolutionaire geanimeerde videoclip waarbij een kikker al wandelend door een bos alle dieren optrommelt voor een groot bal. Deze Love is All, nummer 1 in 75 en dat zowaar ook in België. En daarmee zijn we startens klaar voor deel 2 van deze Hallo Limburg. Hallo.

Ja, heel wat van de bekende Engelstalige nummers werden ooit nog vertaald in het Frans. En dit keer was dat Yellow River van Judas in deze L'Amérique. En nu naar deze van Ferre Grignard en dat in Drunken Sailor.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

ook bij ons was best populair. Willeke Alberti, en dat in Spiegelbeeld. Zometeen naar de gemeente Diepenbeek, want die hebben een complete nieuwe huisstijl. Maar eerst hier Shelley Fabares en The Things We Did Last Summer. MUZIEK

Dat was Shelley Fabrous and the Things We Did Last Summer. En dan naar Diepenbeek, want die gemeente heeft een nieuwe huisstijl. Die werd voorgesteld tijdens het jaarlijkse personeelsfeest. Het gaat om een nieuw logo en een slogan. Dat is het resultaat van een traject waarbij zowel de medewerkers als inwoners hun zegje konden doen. Met de rebranding wil het lokaal bestuur duidelijk tonen welke richting het uit wil gaan in de toekomst. Het nieuwe logo is opgebouwd rond een centraal punt dat volgens de gemeente symbool staat voor een plek waar mensen kunnen vertragen en samenkomen. Ook de slogan "Hier is het goed" kwam voort uit de inspraakmomenten. Het logo combineert eenvoud met een warme uitstraling en straalt tegelijk openheid en verbinding uit. Aldus nog burgemeester Rick Kriekels.

Dat waren die van Herman's Hermits en deze I'm Into Something Good. Zometeen nog nieuws over de bibliotheek na deze van Bob Davidsen en Anne-Marie.

was Gilbert O'Sullivan. En gratis e-boeken lezen in de vakantie, dat kan uiteraard. Want wie zin heeft om te lezen in het park of het strand, die heeft daar enkel nog een smartphone of een tablet voor nodig. Lenen kan je via de app Cloud Library. Daar kan je gratis e-boeken lezen. Het enige wat je nodig hebt is een smartphone of een tablet. Je moet lid zijn van de bibliotheek en je moet ook een Mijn Bibliotheek profiel hebben. Alles over de e-boeken vind je terug op de website. Of je kan natuurlijk ook even langsgaan bij jouw bibliotheek. Ze helpen je daar graag verder. Misschien een tipje om in de zomer eens te proberen. Dus een e-boek gratis lezen in de zomervakantie.

het is misschien wel de bekendste hit uit de Flower Power periode. Dat was deze hier van Scott McKenzie en San Francisco. Onze muzikaal feit dateert van 2 juni 1988, want dan is het de hit Yeke Yeke van Morikante. Het is de enige internationale hit in de Dogontaal. Het wordt ook de eerste Afrikaanse single waarvan meer dan 1 miljoen stuks werden verkocht. De opvolger Tama wordt nog wel veel gedraaid, maar haalt de hitparade niet. En vandaar dus deze zomerclassic van Morikante.

dat was nog een keertje Danny and the Juniors. En dat in deze At the Hub. Ziezo, dit was ook alweer Hallo Limburg voor deze dinsdag. Morgen doen we het weer. Zelfde tijd, zelfde zender dus. We gaan meteen de raad van Brian Ferry uitvoeren. Morgen om 5:00. En dan zeggen we, let's stick together.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van alle een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.

als alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

0: Dit is Ludo, Limburg's leukste evergreens.
1: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht me.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De staking bij luchtverkeersleider Skies is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en na 9 uur dinsdagavond kan het vliegverkeer stilaan weer opstarten. Door de vele uitgestelde vluchten, op Charleroi een 70-tal en op Zaventem het dubbele, kunnen de schema's dinsdag en woensdag nog wel problematisch druk worden. Het personeel bij Skies legde urenlang het werk neer uit onvrede over de overgang naar een digitaal controlecentrum voor de twee grote Waalse luchthavens. De impact van hun actie was aanzienlijk. De lijn heeft geen meldingen gekregen die zwaar genoeg wogen om het contract met busmaatschappij Trost-Beijaard te verbreken. Dat zegt mobiliteitsminister De Ridder. Volgens de minister kan de lijn dat ook enkel doen bij ernstige schendingen van het contract en is het de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de chauffeurs. Er is grote verontwaardiging over het rijgedrag van de buschauffeur die vorige week aan het stuur zat bij de crash met een trein in Buggenhout. Daarbij kwamen 4 mensen om, onder wie de bewuste chauffeur. Intussen blijkt dat de man al lang een reputatie had voor riskant en onverantwoord rijgedrag en dat dit ook gemeld is aan school- en busmaatschappij. In Calabria in Zuid-Italië zijn 2 mannen gearresteerd voor de moord op 4 Pakistanen. Ook de vermoedelijke daders komen uit diezelfde gemeenschap. Het zijn allen seizoensarbeiders actief in de lokale landbouw. Maandag waren 4 verkoolde lichamen gevonden in een auto bij een tankstation. Op camerabeelden is de gruwel te zien. De mannen gieten brandbare vloeistof in de wagen met hun slachtoffers en sluiten daarna de deuren. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd richting WK voetbal gewonnen. In en tegen Kroatië wonnen de Duivels met 0-2. Juri Tieleman scoorde voor rust en in het slot maakte de ingevallen Romelu Lukaku de tweede treffer. Bondscoach Garcia experimenteerde met een 3-mans defensie en die verdediging kwam deze keer weinig in de problemen. Op 6 juni oefenen de Duivels ook nog tegen Tunesië, dat op het WK in de groep van Nederland speelt. De nacht begint droog, daarna weer meer kans op intense regen met eventueel een onweersbui. Nacht minimaal tot 14 graden. Woensdag en donderdag wisselvallig met ook een stevige wind en dan tot 17 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.